0: ziet er een beetje lekker vlot en zo uit. Ja. Ja.
1: Ja. Hi, this is Ferry Maat and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Bartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
2: Der Regen zog im Westen auf und wusch das Land fort.